mawo bohe wale mawo no e fonko bogbe no enye la yito ikepamo e kokura nyaba no mawo